0: En daar is hy 9.6 met Cool and the Gang in Celebration. Nou ja, van my Jimmy, baie dankie vir die keier in die overdrive. Moedelijk gemaakt dier Gel Marie Trotseborg, maandag tot vrijdag van 3 tot 6. Julle met 'n wonderlike geseënde maandag aan te geniet in die geselskap van 90.6. En as alles mooi loop, is ons weer môre middag saam met mekaar. Tussen 3 en 6, lekker aand vir julle, geniet het en wat julle ook al doen. Geniet het, wees net veilig daar buite, asseblief. En ja, onthou net môre, is dit nat weer. En ek sien, iemand het al klaar vir my foto's gestuur en video gestuur van die wonderlike reën wat geval het en haal wat geval het. Hierso net Meyerton se wêreld. So daar sy. Wees maar voorbereid, het gaan 2 koue dae wees vir die volgende, môre dinsdag en woensdag, like 2 koue dae, 16 en ek dink 12 of 11 was woensdag, maar ja, dit is koud. So trek maar warm aan en wees voorbereid en maak seker jou troeteldier is goed versorg en ook warm. Tot die volgende keer, tot ziens.
1: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.
2: Keep your vehicle running with AutoWise Motor Vehicle Service and Repair Center. AutoWise is giving you the chance to win one of 6 prizes. 2 minor service on any vehicle, plus 2 50% service discount vouchers on any vehicle, and there are 2 aircon regas vouchers up for grabs. To enter, WhatsApp the word AutoWise plus your name to 062-344-5545. Listen to the morning lock between 6 and 9 from the 23rd of September to the 14th of October. T's and C's apply by entering your consent in line with the Poppy Act.
3: BTI Hydraulic Solutions in Pierneef Boulevard, Meyerton is celebrating their new store and they're giving away 16 fantastic prizes. Prizes include 3 metric O-ring kits, 3 imperial O-ring kits, 5 a freak